Tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: hits.
1: Hi, this is Madonna. This is the station everyone is talking about.
2: Van de sterren van gisteren tot de iconen van morgen. Hier is elke plaat een hit.

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Het is

0: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar Capilex.com.
3: Het is 6 uur.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zin in een weekend vol Lego? Kom dan op 2 en 3 mei naar het Your Planet Brick Event in Kalken. Een grote beurs met 1500 vierkante meter vol Lego. Met expo, verkoop en een speelhoek voor de jongste bouwers. Afspraak in zaal Scala, Kolmanstraat 51 in Kalken. Open op zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur. Inkom €5, kinderen tot en met 6 jaar gratis. Het Your Planet Brick Event, dat wil je niet missen.
3: De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek de New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
4: Gesloten op dinsdag en woensdag.

0: De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is onder controle geraakt gisteravond. Dat meldde de gouverneur van Limburg. De brand ontstond om iets voor 5 uur gistermiddag. Er is nog wel brandweer aanwezig om na te blussen en om te kijken of het vuur niet opnieuw aanwakkert. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel hectare er in vlammen is opgegaan. Nooit eerder ging de elektriciteitsprijs zo diep onder nul als gisteren. De prijs lag op bijna min 500 euro per megawattuur en dat betekent dat leveranciers moeten betalen om stroom aan te leveren, terwijl consumenten betaald krijgen om stroom te verbruiken. Alleen zal slechts een klein deel van de mensen die prijs effectief gevoeld hebben. Het kwam vooral omdat het een heel zonnige dag was en er was behoorlijk wat wind. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekincident. Dat gebeurde eigenlijk dinsdag, maar het nieuws is nu pas bekend. De man raakte dus ernstig gewond. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt en aangehouden. Frans minister-president Diependalen vraagt versterking van de federale politie. Amerikaans president Trump wijst het vredesvoorstel van Iran af. Dat heeft hij gezegd in een gesprek met de pers. Iran deed eergisteren een tweede vredesvoorstel, nadat een eerste eerder deze week ook al werd afgekeurd. Maar ook dit voorstel blijkt dus onvoldoende. Details over het voorstel zijn er niet. Wij weten alleen dat de straat van Hormuz dicht blijft en dat we dus nog niet van alle miserie af zijn. Tennis, geen stunt voor onze landgenoot Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Djevrev in 2 sets met 2-6 en 5-7. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zover raakte op een groot toernooi. Ja, eerst nog wat zon in de namiddag. Felle regen- en onweersbuien mogelijk bij 25 graden. Zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
1: Join the club.

0: naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het is

0: tot de hits die je ontdekt.
1: Jij zei dat het klaar was, noemde mij je atlas. Sorry dat ik jou nog op handen draag, nooit andersom.
0: Club FM, no bullshit, just hits.

House. Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

0: Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan, bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur gisteravond onder controle, maar de brandweer heeft nog de hele avond en nacht nageblust. Aldus de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. In totaal zijn 100 brandweermannen en 40 brandweerwagens ingezet. En ze blijven dus nog even staan voor alle veiligheid. Vooral is men bang dat het vuur opnieuw zou kunnen aanwakkeren. Indien de Verenigde Staten maatregelen nemen die in strijd zijn met de gezamenlijke verklaring, houden we alle opties open om de belangen van Europa te beschermen. Dat is de reactie van de Europese Commissie op de aankondiging van president Trump dat de VS vanaf maandag verhoogde importtarieven van 25% wil heffen op voertuigen uit de Europese Unie. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan de afspraken van de handelsdeal tussen de VS en de EU, maar de Commissie ontkent dat. De Europese leiders verzekeren wel dat als Trump moeilijk blijft doen, dat we ook een anti-dwanginstrument zullen uithalen. De commissie hoopt dat het zover niet hoeft te komen. En de Verenigde Staten halen ook nog eens 5000 militairen weg uit Duitsland. Dat heeft de Pentagon gezegd. Trump had eerder deze week met een dergelijke actie gedreigd nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kritiek had geuit op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. In play-off 3 van het voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In slot maakte ook Zulte het winnende 3e doelpunt. Het is daardoor zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen nog met 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dende was al zeker van de barrages om in eerste klasse te blijven. Formule 1, de Brit Lando Norris vertrekt straks van op de pole position in de sprintrace van de grote prijs van Miami. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. We beginnen eerst nog zonnig, in de namiddag felle regen en mogelijk ook onweersbuien. Het kan nog 24 graden worden. Morgen zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
1: Join the club.

0: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

Dat was Sheryl Crow met All I Wanna Do. Het is weer zaterdag 9 uur gepasseerd. Dat wil zeggen dat het tijd is voor de weekendtips met mij, Bert van de Vijver. We gaan gewoon verder dan met Hollywood Beyond en What's the Color of Money?

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
3: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur, voor jou.

Op zaterdag 9 mei nodigt het Sint-Josef Instituut in Wetteren toekomstige leerlingen en hun ouders uit voor de jaarlijkse open schooldag. Tussen 10 uur in de voormiddag en 5 uur 's avonds kan iedereen kennis maken met de school, de leerkrachten en het onderwijsaanbod. Tijdens de open schooldag kunnen leerlingen van de eerste graad deelnemen aan specifieke rondleidingen en speeddates met leerkrachten. Voor de hogere jaren zijn er doorlopend persoonlijke gesprekken met vakleerkrachten en is er in de blauwe zaal een minibeurs voorzien met infostandjes over alle studierichtingen tot en met het zevende jaar. Bezoekers die de school liever zelfstandig verkennen kunnen bij het onthaal in het kasteel een plannetje ophalen voor een vrije wandeling over de campus. De deuren staan open tussen 10 in de voormiddag en 5 in de namiddag dus nogmaals. En voor een bezoek met een drankje waarbij geïnteresseerden ook meteen de mogelijkheid hebben om hun in te schrijven voor het nieuwe schooljaar.

Ja, eerst nog wat zon in de namiddag. Felle regen en onweersbuien mogelijk bij 25 graden. Zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig. Join the club.

Liefhebbers van lokale geschiedenis met een stevige dosis humor kunnen vanaf maandag 13 april hun hart ophalen in Zeelen. Naar aanleiding van de erfgoedweken dook het gemeentearchief in zijn uitgebreide collectie specifiek op zoek naar beelden die stevast een glimlach op het gezicht toveren. Het resultaat van die speurtocht is samengebracht in een unieke en ronduit geestige fototentoonstelling Het is om te lachen. Geïnteresseerden hebben tot en met 11 mei om de amusante historische beelden te gaan bewonderen op twee verschillende locaties. Een deel van de fotocollectie wordt tentoongesteld in de BIP aan de Lokerbaan 41, terwijl de rest te bekijken valt in lokaal dienstencentrum De Welle aan de Koevliet 3. De toegang tot deze vrolijke duik in het Zeelse verleden is op beide locaties helemaal gratis tijdens de reguliere openingsuren.

Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via hetkapiteintje.be.

0: Kiss.
1: Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op!
4: Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
5: Het is 10 uur.

Het is ondertussen 10 uur gepasseerd, maar ik ben nog even van de partij en we gaan gewoon verder dat met Bill Withers en Lovely Day. Later ook nog Hugel en Salto met Jamaican Bam Bam.

Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag. Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be. Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

0: Perlara en Ryan VZW houden op woensdag 13 mei een gratis skate-namiddag in het skatepark. Kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan een skate-initiatie, leren allerlei tips en tricks en krijgen challenge jams voorgeschoteld. De skate-namiddag biedt activiteiten voor beginners en gevorderden. Tijdens de skate-initiatie van 2:30 tot 3:30 in de namiddag leren kinderen en jongeren de basis onder begeleiding van ervaren skaters. Dan vanaf 3:30 tot 5:00 in de namiddag kunnen deelnemers vrij komen en gaan bij de tips en tricks sessies. Hier krijgen ze handige adviezen om hun vaardigheden te verbeteren. De dag wordt afgesloten met challenge jams van 5:00 in de namiddag dus tot 6:30 s'avonds. Bij deze wedstrijd tonen deelnemers hun beste skateboard tricks en maken ze kans op leuke prijzen. Ook hier is vrij komen en gaan mogelijk. Deelnemers kunnen hun eigen skateboard meenemen of ter plaatse een skateboard lenen. Bescherming wordt voorzien om veilig te kunnen skaten. De skate-namiddag vindt dus plaats in Perlara woensdag 13 mei. En dat is een initiatief in Perlara van het lokaal bestuur in samenwerking met Rayon VZW.
1: Goedemorgen.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: Op de Steenweg op Deinze in Aalter lopen de werken uit. Fluviers die legt er een nieuwe nutsleiding aan tussen de Kapellelaan en het Beukenpark. Door de tijdelijke verkeerslichten staat er vooral tijdens de spits lange tijd file. Wie dagelijks tussen Deinze, Lotenhulle en Aalter rijdt, die moet dus nog wat extra vertraging incalculeren. Sint-Niklaas, Lokeren en Waasmunster vormen vanaf het jaar 2029 één gezamenlijke politiezone. Dat bevestigen de drie burgemeesters. Ze praten al langer over een fusie, maar nu is er voor het eerst duidelijk wanneer die er precies komt. In Lievegem is de nieuwe gemeentelijke basisschool van Lovendegem feestelijk geopend. De school die kreeg nieuwe klassen, kantoren en een sporthal, goed voor bijna 8 miljoen euro. Investeren in onze kinderen is investeren in de toekomst van Lievegem, zegt burgemeester Kim Martens. In Gent is het water van de Blaarmeersen nog altijd te koud om het zwemseizoen te openen. Normaal start het op 1 mei, maar dat kan pas vanaf 18 graden watertemperatuur. Door de koude nachten blijft het voorlopig bij 14 graden. De situatie wordt nauw opgevolgd. Gent breidt de buurtfietsparkeerplaatsen in de parkeertoren van Ledenberg fors uit. Van 29 naar 70 plaatsen. Eerder kwamen er al extra plekken in Sint-Amandsberg en aan het Tolhuis. In totaal zijn er nu 17 betalende afgesloten locaties waar samen bijna 500 fietsen kunnen staan. De stad wil zo meer ruimte vrijmaken op straat en op de voetpaden. En in Balgerhoeke, tussen Eeklo en Maldegem, kunnen er opnieuw treinen over de historische spoorwegbrug. Die was dringend aan renovatie toe en de brug is een belangrijke schakel voor de stoomtreinen van de VZW Stoomtrein Maldegem-Eeklo.
0: Organiseer jezelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be.
2: Join the club.

In het Algemeen Ziekenhuis Sint Blasius van Dendermonde is een nieuwe tentoonstelling geopend. In de wandelgangen is het werk te zien van kunstenares Christel de Koning uit Dendermonde. De expo draagt de naam Rijkdom/Intuïtie. Christel de Koning is een nog vrij nieuwe naam binnen het kunstveld. Als studente aan de Kunstacademie van Dendermonde heeft Christel al een merkwaardig en eigenzinnig artistiek parcours afgelegd. Ze begon met schilderijen en assemblages op canvas, maar mikt sinds kort ook op driedimensionale vormen. Het speelse en het vrolijke heeft altijd de bovenhand. De expo in AZ Sint Blasius brengt de twee- en driedimensionale werken van Christel samen. Ze hoopt dat veel mensen die dit ziekenhuis bezoeken er een positieve ervaring mee hebben. De tentoonstelling Rijkdom/Intuïtie loopt tot en met 17 mei, is dagelijks vrij te bezichtigen op de eerste verdieping van het ziekenhuis aan de Kroonveldlaan en dat dus in Dendermonde. Great music

0: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab. Dan Kebabbels.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaar en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
3: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

Swain met That Don't Impress Me Much. Ondertussen is het 11 uur gepasseerd, maar wij gaan gewoon samen nog een uurtje verder. Daarna zijn er natuurlijk de collega's. We starten met Jackson's Torture en daarna straks nog ook Robin Scold en Sigila met AM to PM. Let's go!

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.
1: Zin in een weekend vol Lego? Kom dan op 2 en 3 mei naar het Your Planet Brick Event in Kalken. Een grote beurs met 1500 vierkante meter vol Lego. Met expo, verkoop en een speelhoek voor de jongste bouwers. Afspraak in zaal Scala, Kolmanstraat 51 in Kalken. Open op zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur. Inkom €5, kinderen tot en met 6 jaar gratis. Het Your Planet Brick Event, dat wil je niet missen.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

Dendermonde kan zich opmaken voor een fenomenale ABBA-feestavond. De tributeband ABBA for You zal optreden in Cultuurhuis Belgica. 50 jaar geleden won ABBA het Eurovisie Songfestival met de song Waterloo. Het Zweedse kwartet werd een van de grootste en succesvolste bands aller tijden met ruim 200 miljoen verkochte albums. Het laatste live optreden van ABBA dateert evenwel van 1982, maar de hits blijven actueel. Om de live ervaring in leven te houden, brengt de tribute act ABBA for You de grootste klassiekers. De groep staat bekend als een van de beste ABBA tribute bands van de Benelux. Op vrijdag 22 mei komt ABBA for You naar Dendermonde met The Story of ABBA. De band zal vanaf 8 uur 's avonds optreden in Cultuurhuis Belgica aan de Kerkstraat in Dendermonde. Tickets en informatie kan je verkrijgen via www.show-time.be.

Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan, bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur gisteravond onder controle, maar de brandweer heeft nog de hele avond en nacht nageblust. Aldus de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. In totaal zijn 100 brandweermannen en 40 brandweerwagens ingezet. En ze blijven dus nog even staan voor alle veiligheid. Vooral is men bang dat het vuur opnieuw zou kunnen aanwakkeren. Indien de Verenigde Staten maatregelen nemen die in strijd zijn met de gezamenlijke verklaring, houden we alle opties open om de belangen van Europa te beschermen. Dat is de reactie van de Europese Commissie op de aankondiging van president Trump dat de VS vanaf maandag verhoogde importtarieven van 25% wil heffen op voertuigen uit de Europese Unie. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan de afspraken van de handelsdeal tussen de VS en de EU, maar de Commissie ontkent dat. De Europese leiders verzekeren wel dat als Trump moeilijk blijft doen, dat we ook een anti-dwanginstrument zullen uithalen. De commissie hoopte dat het zover niet hoeft te komen. En de Verenigde Staten halen ook nog eens 5000 militairen weg uit Duitsland. Dat heeft de Pentagon gezegd. Trump had eerder deze week met een dergelijke actie gedreigd nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kritiek had geuit op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. In play-off 3 van het voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle klam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In slot maakte ook Zulte het winnende derde doelpunt. Het is daardoor zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen nog met 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dende was al zeker van de barrages om in eerste klasse te blijven. Formule 1, de Brit Lando Norris vertrekt straks van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de derde tijd neer. We beginnen eerst nog zonnig, in de namiddag felle regen en mogelijk ook onweersbuien. Het kan nog 24 graden worden. Morgen zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig. Join the club.

Lente is aangebroken en met haar het Nerdland Festival. Van 22 tot 25 mei verandert het provinciaal domein Puijenbroek voor de vijfde keer in het epicentrum van het grootste wetenschapsfestival van de Benelux. Lievenscheide en Hetty Helsmoortel hebben het domein zelfs uitgeroepen tot Home of the Nerdland Festival. Als symbool van deze bijzondere band hebben ze er een indrukwekkend levend monument neergezet. Een 3 meter hoog bijenhotel in de vorm van de iconische Nerdland N. Dit bijenhotel is niet alleen een blikvanger, maar ook een educatief instrument rond biodiversiteit. Het vormt bovendien het eindpunt van een spannende geocaching. Wie het spel succesvol afrondt, vindt er een verrassing, maar we verklappen natuurlijk niks. Deze informatie en meer vind je via www.nerdlandfestival.be. Alsook tickets zijn daar ook verkrijgbaar.

ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

was Bebe Rexha met New Religion. En dat was het ook weer voor mij, voor dit weekend, voor deze zaterdag uiteraard. Ik wens jullie nog een fijne zaterdag, nog een leuke zondag en alvast tot volgende week.

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Het is 12 uur.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Tegenwoordig houdt de man hem niet meer bezig met muziek, maar wel met verbouwingen. Deze Vanilla Ice. Die kregen we nog eens met Ice Ice Baby op deze zaterdagmiddag 2 mei. Ondertussen alweer een nieuwe maand, zeg maar. We hebben muziek meegebracht van meer Maxime en Babette. Maar eerst deze van Belinda Kalais.
2: Join the club, prettig weekend.
3: Jury tot 10.

tot de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Ja, we zijn heel benieuwd wat hij straks gaat doen in onze Super 50 nog. Die van Maxime en Babette en hoe dan ook. Straks nog muziek van onder meer Michael Jackson, Gordon Gert met zijn Smooth Criminal. Maar eerst keren we richting 2004 en dat doen we met deze formatie. Ik heb het over Alcazar, dat toen een dikke hit met This is the World We Live In.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zin in een weekend vol Lego? Kom dan op 2 en 3 mei naar het Your Planet Brick Event in Kalken. Een grote beurs met 1500 vierkante meter vol Lego. Met expo, verkoop en een speelhoek voor de jongste bouwers. Afspraak in zaal Scala, Kolmanstraat 51 in Kalken. Open op zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur. Inkom €5, kinderen tot en met 6 jaar gratis. Het Your Planet Brick Event, dat wil je niet missen.

Ondertussen is de film nog altijd steeds de bioscoop over het leven van Michael Jackson. Het wordt vertolkt door iemand anders dan zijn eigen neefje, Jafar, die de honneurs mag waarnemen. Michael Jackson, The King of Pop. Je kreeg hem al een keertje hier bij Club FM met Smooth Criminal. Straks gaan we nog even langs bij het Pussy Palace van Lily Allen. Maar eerst gaan we een beetje op ons eigen zijn. Doen we samen met Alice DJ. En soms ben je beter af, alleen denkt ze.

Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is enkele tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan, bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds 9 uur gisteravond onder controle, maar de brandweer heeft nog de hele avond en nacht nageblust. Aldus de burgemeester van Leopoldsburg, Marleen Kaufman. In totaal zijn 100 brandweermannen en 40 brandweerwagens ingezet. En ze blijven dus nog even staan voor alle veiligheid. Vooral is men bang dat het vuur opnieuw zou kunnen aanwakkeren. Indien de Verenigde Staten maatregelen nemen die in strijd zijn met de gezamenlijke verklaring, houden we alle opties open om de belangen van Europa te beschermen. Dat is de reactie van de Europese Commissie op de aankondiging van president Trump dat de VS vanaf maandag verhoogde importtarieven van 25% wil heffen op voertuigen uit de Europese Unie. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan de afspraken van de handelsdeal tussen de VS en de EU, maar de Commissie ontkent dat. De Europese leiders verzekeren wel dat als Trump moeilijk blijft doen, dat we ook een anti-dwanginstrument zullen uithalen. De commissie hoopte dat het zover niet hoeft te komen. En de Verenigde Staten halen ook nog eens 5000 militairen weg uit Duitsland. Dat heeft de Pentagon gezegd. Trump had eerder deze week met een dergelijke actie gedreigd nadat de Duitse bondskanselier Friedrich Merz kritiek had geuit op de manier waarop de VS de oorlog met Iran aanpakt. In play-off 3 van het voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle klam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. In slot maakte ook Zulte het winnende derde doelpunt. Het is daardoor zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen nog met 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dende was al zeker van de barrages om in eerste klasse te blijven. Formule 1, de Brit Lando Norris vertrekt straks van op de pole position in de sprintrace van de Grote Prijs van Miami. Hij was sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de derde tijd neer. We beginnen eerst nog zonnig, in de namiddag felle regen en mogelijk ook onweersbuien. Het kan nog 24 graden worden. Morgen zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig. Join the club.

popgroep Atomic Kitten bestond tijdens hun succesjaren uit Natasha Hamilton, Liz McLaren en Jenny Frost. En als je wat wilt weten, de drie zijn nu nog steeds dikke vriendinnen. De girls van Atomic Kitten blijven tot op de dag van vandaag zo nu en dan samen optreden met oude muziek. En we hebben het nog veel te leuk met het zingen van onze oude songs. Gewoon lol maken, daar gaat het dus om. Dat zei Liz McLaren overlaatst nog. Straks hebben we voor jou nog Beat System uit de hitlijst van 1996 met Fresh, maar eerst Ray en Hams Zimmer.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
1: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
3: De allergrootste artiesten hoor je hier.
4: Hi with the sugar bass. Ooh, but you miss me like a hole in the head. Because I do, boy. And it's true, boy.
3: We draaien ze allemaal.
5: Hi, this is Bryan Adams.
4: I

0: Ja, ik denk wel dat een heleboel mensen op 11 mei in de Ancien Belgique dit met volle borst gaan meezingen. Want dan treden ze trouwens op. Ja, als je nog tickets zocht, dat is verloren tijd. Want het concert is helemaal uitverkocht op 11 mei hier in de Ancien Belgique in Brussel. Blue and Too Close kreeg je nog eens te horen hier bij Club FM. Het is ondertussen 7 voor 1 geworden. Ik heb nog twee nummers voor je. Waaronder zometeen Christina Aguilera, Lil Kim, Maya en Pink met Lady Marmalade. Maar eerst Kato en John en Turn the Lights Off.
1: I

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Het is 1 uur.
3: Join the club.
4: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Ja, wie wou er in die tijd niet meegaan, hè, met de Venga Boys? Helemaal naar Ibiza. Ik zou geen nee zeggen. Hey, goedemiddag en welkom bij deel 2 van deze middagclub. Tot en met een uur of twee, tot en met een nieuwe aflevering van de Super 50 met collega Jasper Kool. Hou ik je nog graag gezelschap. Met muziek zometeen van Afrojack en Amel en Rivers en ook Fun en Janelle Monáe komen nog langs. Maar eerst Gianni Nannini en She.
1: Jury tot 10.

nieuwe van DJ Afrojack en Emil met Rivers. Heel benieuwd of hij straks nog terug te vinden is in onze Super 50. Die gaat straks weer van start tussen 2 en 5 met collega Jasper Kool. Wij draaien nog muziek van onder meer deze Fun en Janelle Monáe met We Are Young. Ooit ook nog in onze Super 50.

10 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be. The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver. Met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.

Voor Phil Collins mag het al beginnen regenen. Voor mij mag het nog een beetje wachten tot vannacht. Dan hebben we er allemaal geen last van. Als het dan toch moet regenen. Phil Collins, and I wish it would rain down. Uit de hitlijst van 1990 halen we deze nog eens boven hier bij Club FM. Zometeen nog Niall Horan met zijn dinner party. Maar eerst richting 1999 voor Lina Marlin.

Of het is nogal terugvinden in onze Super 50, dat gaan we straks te weten komen. Niall Horan en Dinner Party. Tot die tijd hou ik je nog heel graag gezelschap met nog wat leuke muziek. Dus blijf hangen is alvast de boodschap. Dat kan ik je zeggen. Straks duik ik nog even de hitlijst in van 1989 voor Clouseau en zijn Anne. Maar eerst richting 1993, toen deze man, mogen we toch wel zeggen, een sekssymbool voor vele vrouwen. Ik denk wel dat er wat posters zijn blijven hangen op de slaapkamers. Ik heb het over Eros Ramazzotti. Hier is hij nog eens bij Club FM met Cos'è della Vita.

0: Ja, eerst nog wat zon in de namiddag. Felle regen en onweersbuien mogelijk bij 25 graden. Zondag wisselvallig, een graad of 20. En ook volgende week wordt het opnieuw wisselvallig.
1: Join the club.

Bij de start van VTM brachten ze dit nummer uit voor de nieuwe aflevering van 10 om te zien. Deze Clouseau en Anne kreeg je hier te horen bij Club FM. Straks nog muziek van Dr. Alban en Look Who's Talking Now. Goed keer daarvoor terug naar 1994. Maar eerst deze van Angel en Justice met What You Want.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: De New Garden in Overmere. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmere.
3: Gesloten op dinsdag en woensdag.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online. Het is 2 uur.
1: Join the club.
2: Zo is het 2 uur en kunnen we starten aan gloednieuwe Super 50 met ook deze week weer 2 gloednieuwe songs in jouw Super 50. Beginnen doen we zoals elke week met de nummer 50 en komt van Zara Larsson en Longy Long en A Bit Nice. Een heel erg goedemiddag

Nummer 49 en vorige week stond ze nog op nummer 43. Ray and Where Is My Husband. Ook niet zo heel goed nieuws voor ons nummer 48 deze week. Want zij zakken ook 7 plaatsen van 41 naar 48. Dit is

0: zie notre amour chaîne.
1: Ik weet niet of je ook eens naar de kalender hebt gekeken, maar we zitten dus ook al in een nieuwe maand, want het is plots al mei geworden. Maar kijk, ook in de maand mei blijven we natuurlijk doorgaan met deze heerlijke Super 50. Ook met heerlijke songs zoals deze. Nummer 46 kwam deze week van Paul Carmen en Stromae met 4 plaatsverlies voor Kussens Wat Clair.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
2: Zin in een weekend vol Lego? Kom dan op 2 en 3 mei naar het Your Planet Brick Event in Kalken. Een grote beurs met 1500 vierkante meter vol Lego. Met expo, verkoop en een speelhoek voor de jongste bouwers. Afspraak in zaal Scala, Kolmanstraat 51 in Kalken. Open op zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur. Inkom €5, kinderen tot en met 6 jaar gratis. Het Your Planet Brick Event, dat wil je niet missen.
3: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
7: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
8: Gesloten op dinsdag en woensdag.
9: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

Maxen en de Grammer op 44 met Tinga I Love. Ja, ik had je aan het begin van het uur gezegd dat ik twee gloednieuwe songs mee heb deze week. En eentje hoor je dit uur nog zeker voorbij komen vlak voor drieën. Eerst nog verder aftellen, zometeen met Alan Walker naast BTS en Swim.

0: Miles Smith en Nigel Horan op 41 met Drive Safe. Zometeen tellen we verder af richting onze nummer 1. Eerst heel even terugblikken naar de afgelopen 10 songs in jouw Super 50.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer 50. Nummer 49.

Nummer 48. Nummer 47.

0: Nummer 40.
1: We starten onze top 40 met een serieuze daler. 8 plaatsen verlies deze week voor Robin Schulz, Sigala en Zoe Weiss. Dit is AM2PM. Heel erg goedemiddag en welkom bij jouw Super 50.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou.

Sommieu en Morning op 37. En zo is het tijd voor de allereerste nieuwe deze week hier in Super 50. Meteen al op nummer 36. De nieuwe van Bob Sanker. Dit is samen met Kesha hier in Super 50 op nummer 36. I can't wait.

Stay if you wanna dance. Als je ook wilt meezingen, ben je welkom. En ook natuurlijk als je benieuwd bent naar de nummer 1 deze week in jouw Super 50, mag je blijven plakken hier ook na 3 uur bij Club FM. Eerst nog deze, nummer 34, Offenbach, A Miles Away.

Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.

dit uur onder andere Dress Like Boys. Ik heb voor jou Cameron meegebracht in jouw Super 50. En ook de hoogste nieuwe komt eraan. Eerst staat zometeen Olivia Rodrigo op 31. Na Thomas Gray en Rumor. Goedemiddag.

Onze sterkste stijger van deze week, van 45, zomaar naar 31. De tweede week voor Olivia Rodrigo met Drop Dead. En net niet in onze top 30. Wie er wel is in plan, dat komen we zo meteen te weten. Eerst een heel kort terugblik. De

38. Nummer 37. Nummer 36.

0: Nummer 30.
1: Verder nu richting nummer 20 en ook richting nummer 1 in jouw Super 50. Doen we met Belgisch Bloed van Oscar and the Wolf en Losing My Religion. Oh.

zoals vorige week nummer 29 voor Dressed Like Boys en Healing. Hij komt er echt wel aan, hoor. Die hoogste nieuwe van deze week hoor je zo meteen. En ik kan dan verklappen dat hij precies op de helft komt in jouw Super 50. Eerst nog eens tijd voor Olivia D. Dat is langer dat we die hebben gehoord in jouw Super 50. Komt er zo meteen aan naar dit heerlijke duo, Suzanne en Freek, halverwege.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan 16 euro. En op maandag, steak aan 17 euro. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
5: Gesloten op dinsdag en woensdag.
6: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instandbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
7: Buddies Gold, waar dat is hier een vertrouwen, geld waard zijn.
8: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
9: Nummer 26.

soms duurt het even voordat een uitgebrachte song bij ons ook in de hitlijsten terechtkomt. En dat is ook het geval met onze hoogste nieuwe van deze week hier in Jouw Super 50. Komt van YouGel, samen met Solto. En ja, die plaat bestaat al sinds vorig jaar, maar is nu wel echt aan het doorbreken wereldwijd. En dus nu ook bij ons. Op nummer 25 komt hij meteen binnen, YouGel.

Wel, gelukkig staat er nog zo'n heerlijke hit van deze Harry Styles in jouw Super 50. Ook deze week, maar wel helaas deze met 5 plaatsen verlies. Aperture, je hoorde Harry Styles hier in jouw Super 50. Dus zometeen nog meer dansen, dansen, dansen met David Guetta, Tyler Swims en Tones and I. En eigenlijk kan je ook dansen, dansen, dansen op nummer 23. Fisher. Tell me a story.

0: in Dendermonde, Shanna's Broodtique. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtique, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design, kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design, Zandberg 10 in Zeelen.
0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
3: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
4: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
3: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

0: Maxime en Babette en hoe dan ook net buiten onze top 20 beland deze week op 21. Wie er wel is in beland in onze top 20, dat ontdekken we zo meteen na een overzicht.
1: De Super 50, de langste hitlijst van Vlaanderen.

0: nummer 20.
1: Misschien heb je ook last van middagdip. Wel, we gaan daar nu tegenaan werken. Met Jennifer Lopez en David Guetta. Die mogen ons top 20 deze week openen met een heerlijke Save Me Tonight. Hey, goedemiddag, welkom.

Je voelt het wel zo aan alles hier in jouw Super 50. De zomer is niet zo heel lang meer weg en dat voelen we ook duidelijk hier in onze muziek. Zometeen met nog een heerlijke zomer anthem. Lost Frequencies. And Listen to Me hoor je naar Elok en Galit.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 4 uur.
1: Join the club.
2: We gaan eraan beginnen aan het finale deel van onze Super 50. Vlak voor 5 weten we wie deze week nummer 1 is hier in die heerlijke Super 50. Gaan we doen met onder andere nog Timmy Pana. Die komt er zo meteen aan met Dracula al op 15. En ook vooral nog heel veel heerlijke zomerse vibes staan op jou te wachten het komende uur. Hey, ik vind als je erbij bent, nog tot 5 uur, is het jouw Super 50. Met nu nummer 16.

vorige week nog net buiten onze top 20. En nu met 5 plaatsen winst in het finale uur beland van jouw Super 50. Tame Impala, dat eerlijke Dracula. Zometeen mogen we nog even een kleine citytrip maken. Doen we met Bazaar en de Nacht in Amsterdam. Maar eerst nu tijd voor deze Pink Panthers en Zara Larsson op 14.

Binnenkort staan ze hier bij ons in Afwas Dome Arena Bazaar op 13. Zonden ze hier deze week jouw Super 50 met een nacht in Amsterdam. En vorige week vrijdag waren ze ook te spotten in Gent met een gratis concert daar. Och, was zo mooi om dat van dichtbij eens mee te maken. Bazaar dus op 13 deze week. En in plaats Jogger, Kylo en Galit en Save My.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou.
6: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
7: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
6: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via kapiteintje.be.

verder nu richting onze nummer 1. Doen we met, zoals beloofd, heel veel heerlijke zomerse vibes. Mag al eens, want we zijn tenslotte al mee, dan mag het al iets zomers klinken. Zometeen Harry Styles op 9 komt eraan met American Girls. Dan deze Another M54 Ultra. Dit is toch

heeft er een liedje over geschreven en hij heeft ook gewoon zelf ten huwelijk gevraagd. Zijn American Girl, Harry Styles, op 9 stond hij deze week. Want hij is officieel verloofd met Zoe Kravitz, een Amerikaanse actrice. Dus zijn American Girl heeft hij alleszins al kunnen afvinken. Nu, nummer 8, komt Rory.

Ex nummer 1, maar helaas week na week verder aan het zakken. En ook uit onze top 5 nu met 3 plaatsverlies Bruno Mars en I Just Might. En ook niet zo heel goed nieuws voor Lost Frequencies, want hij zakt ook 2 plaatsen met deze So Much Beauty Around Us.

0: Kibabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kibabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kibabbels. Eerst kebab. Dan Kibabbels.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaar en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar dat is niet een vertrouwen, geld waard zijn.
0: Nieuw in Dendermonde, Shanna's Broodtiek. Dagvers brood en patisserie van bakkerij Wouters met elke dag een wisselend aanbod aan gebak en zoete lekkernijen. Kies uit een zeer ruime selectie pistolets en geniet van onze belegde broodjes of speciale creaties met spek en eieren. Ook ontbijtmanden op bestelling, koekjes, confiserie en leuke cadeaumanden, zelfs met suikervrije opties. Ontdek Shanna's Broodtiek, Brusselse straat 61A in Dendermonde. Gesloten op dinsdag.
3: Super 50. Join the club. Club FM. Nummer 5.

Op 4 stond er deze week Summer en Homebreaker met 1 plaats winst in jouw Super 50. En zo kunnen we de top 3 officieel openen. Doen we door weer wat te vechten tegen een mogelijke middagdip met deze Milky ML Grab en Just The Way You Are. Niet gloednieuw dus, niet in onze top 3, wel met 1 plaats verlies deze week. Zometeen nog een herwerking van een hele mooie 90s plaat op nummer 2 in jouw Super 50.

0: Vorige week nog op 9 en nu gewoon al op 2. Baby Rexha en The New Religion. Zometeen is tijd voor de nummer 1 hier in jouw Super 50. Maar eerst nog heel even terugblikken.
1: De Super 50. De langste hitlijst van Vlaanderen. Nummer

dan is het nu tijd voor de nummer 1 hier in jouw Super 50. Deze week komt, net zoals vorige week en daarvoor van Angèle en Justice en What You Want. Zo, een heel fijne avond hier bij Club FM. Vanaf 5 uur zit hier Frederik van de Wallen. En voor mij is het heel graag tot woensdag voor een nieuwe aflevering van deze Super 50. Nog eens helemaal opnieuw bedankt om jij om te luisteren. En bedankt iedereen achter de schermen om weer meer te werken. Salut!

snap kregen te horen en de power. Een heel goede middag. Bedankt trouwens ook aan Jasper voor de Super 50. En nu is het aan mij, tot 7 uur vanavond. Hit Club op Club FM. Vorige week, dan kon ik er helaas niet bij zijn. Maar nu ben ik met veel plezier terug om samen met jou de zaterdagavond in te zetten. Ik draai alleen maar hits en classics die dansbaar zijn. We gaan al dansend de zaterdagavond in. Dat is bij deze beloofd. Hopelijk ben jij aan het genieten van een zalig verlengd weekend op deze 2 mei met nu Tracy Ullman op de radio.

Antoon was dat, bekende Nederlandse zanger en producer, ook bekend van de hit Vluchtstrook trouwens. Maar nu kreeg je hem te horen met 3D op deze 2 mei, zaterdag 2 mei. En dat is trouwens ook de verjaardag van David Beckham. Hij wordt 51 jaar, die David Beckham. En op de verjaardag van deze zanger is het nog een maandje wachten. Midden juni dan wordt deze artiest 36. Dit is John Newman.

10 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

Rock My Heart was dat van Hathaway. Vorig weekend dan kon je in het Waasland Shopping Center, zeg maar het koopcentrum van Sint-Niklaas, naar een seniorsessie gaan van de mannen van Bazaar. Je kon eens babbelen met Mathieu, Olivier en Simon. Foto vragen, een handtekening. Want ze stelden daar dat nieuwe album van hen voor, hè, het album Exit. En het leuke is ook dat er fans in de rij stonden die elkaar dus echt hebben leren kennen in de Bazaar fanclub. Zo zie je maar, Bazaar die kan zeker ook vriendschappen creëren. Dit liedje staat trouwens ook op dat nieuwe album Exit, Een Nacht in Amsterdam. Ik vraag...

van Bazaar. Morgen dan kun je in Sint-Niklaas naar een recordpoging lezen gaan. Om 2 uur starten ze daaraan, vlak voor de Sint-Niklaaskerk. Daar wordt dus het grootste aantal mensen dat ooit samen een boek leest. Dat hopen ze daar dus te bereiken, die recordpoging. Alle deelnemers krijgen trouwens sowieso een gratis boek voor hun deelname. De roman Het Geschenk van auteur Gaia Schoeters krijgen ze sowieso tijdens die Silent Reading XL.

van Kungs. En zo beginnen we hier bij Club FM stilaan de zomerse sfeer op te zoeken. Mag wel, hè, na zo'n zomerse zonnige week te hebben gehad. Luisteraars, Marieke die heeft hier net nog een berichtje gestuurd dat ze een kast in elkaar aan het steken is met Club FM erbij. Goed bezig, Marieke. Bedankt voor je berichtje. We gaan nu samen wegdromen met Robert Miles, One and One. En zometeen krijg je ook nog Let's Go Crazy van Prince. En Afrojack is ook nog onderweg.

0: Kapiteintje, uw traiteur en speciaalzaak voor verse vis, zalmschotels, belegde broodjes, koude buffetten en lekkere huisbereide koude of warme gerechten. Ook dagelijks vis- en vleesgerechten op bestelling zijn mogelijk. Kapiteintje. Kapiteintje verzorgt ook jouw culinaire wensen op alle feesten met of zonder bediening. We zijn open van dinsdag tot zaterdag van 9 tot half 1 en van half 2 tot 6. Op zaterdag open tot 5 uur, zondag van 9 tot 12. Op maandag zijn we gesloten. Kapiteintje, Provinciebaan 98 Kalken of via kapiteintje.be.
1: The New Garden in Overmeren. Dat is de plek voor ontbijt, lunch, tea room of diner. Elke dag, behalve op zondag, een heerlijke dagschotel aan €16. En op maandag, steak aan €17. Alles huisbereid, met vriendelijke bediening en een gezellige sfeer. Met een groot terras, een speeltuin en een springkasteel is het ook voor de kinderen genieten. Volg ons op Facebook en ontdek The New Garden. Dendermondse Steenweg 70 in Overmeren.
2: Gesloten op dinsdag en woensdag.

0: van kop tot teen.
1: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
0: Lighthouse is de nummer 1.
2: Verras moeder met ons moederdagmenu of à la carte. Bekijk het aanbod via hetkapiteintje.be.
3: Get ready for takeoff.
4: Dit zijn de hits van Club FM.
5: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

Zaterdagmiddag van Club FM met River van Afrojack. Zometeen dan zingen we nog even mee met onze noorderburen. De Nederlandse band Doe Maar en de classic Sinds een dag of twee uit het begin van de jaren 80 komt eraan. Maar eerst gaan we nog eens luisteren naar de Pussycat Dolls. Ze zijn helemaal terug en ze komen ook optreden in Antwerpen. Ze staan in de AFAS Dome en dat op vrijdagavond 18 september. Dit is Hush Hush van de Pussycat Dolls.

Sinds een dag of twee was dat van onze noorderburen Douar. En ervoor de Pussycat Dolls, die dus na de zomer op 18 september naar ons land komen. Naar het Sportpaleis, de AFAS Dome. En Alex Warren, die stond daar ook nog maar pas hè, in die zaal in de AFAS Dome. Heeft daar echt wel een schitterend optreden gegeven. Ik heb daar beelden van gezien. Het zag er echt wel heel goed uit. Klonk ook goed live. Laat het mij zeker eens weten via de Facebookpagina van Club FM als jij erbij was bij Alex Warren. Dat was op 18 april. En heeft trouwens ook laten weten dat zijn lievelingseten frietjes is. Dus er zit toch wel een klein beetje ook een Belg in, Alex Warren. Vanavond staat hij trouwens in de Odyssey Arena in het noorden van Ierland in

0: Shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Het is 6 uur.

0: Hit Club op Club FM.
1: Een heel goede avond. Je luistert inderdaad naar Hit Club op Club FM nog tot 7 uur vanavond in dit verlengde weekend. Het verlengde weekend rond de 1e mei, rond Dag van de Arbeid. Nog tot 7 uur vanavond is het alleen maar dansbaar. Hè? Dansbare hits en classics. Straks overlopen nog enkele feestjes in de regio. En een groot feestje dat we komende zomer gaan krijgen, dat is uiteraard de Lokerse Feesten. En er zijn enkele nieuwe namen aangekondigd. Hè? Op 31 juli komt zanger Craig David naar de Lokerse Feesten. En ook de man die je net te horen kreeg, Armand van Helden, bekende DJ en producer. Hij komt langs op 9 december op de Lokerse Feesten. Gevolgd door Pommelien Thijs. Ze stond nog maar pas 5 keer in de AFAS Dome. Ze is ongelooflijk goed bezig. En je kreeg Pommelien Thijs te horen met Atlas. Nieuwe muziek van Noam Kahan is ook nog onderweg. Maar eerst naar 1986 met deze Ride Between the Eyes. In dit verlengde weekend van begin mei. Fijn dat je meeluistert naar de zaterdagavond van Club FM.

0: naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Droom je van een nieuwe keuken, badkamer of dressing? Bij V-Design wordt jouw idee maatwerk. Met meer dan 40 jaar ervaring, persoonlijke service en een eigen plaatsingsteam. Zo geniet jij van topkwaliteit, van het eerste gesprek tot de laatste afwerking. V-Design. Kwaliteit op maat. Kijk snel op keukensvdesign.be. V-Design. Zandberg 10 in Zeelen.

We zaten in 2014 met de hit Money on My Mind van Sam Smith. Er zijn vanavond weer heel wat feestjes in de regio. Zo kun je naar Club Casino gaan in Sint-Niklaas bijvoorbeeld. Dat is een reeks Cozy Club Nights in het Casino Café. Dat is in de Stationstraat in Sint-Niklaas op het gelijkvloers. Daar kun je dus naar heel wat DJ's gaan luisteren. De beste dance, hip-hop, pop en R&B grooves. En het is volledig gratis, de toegang. Club Casino, vanavond is dat met DJ Jan van den Bossen. Videoproducer, presentator, maar dus vooral ook DJ Jan van den Bossen. In het Wintercircus in Gent kun je vanavond ook naar een nieuwe editie gaan van Club Vroeg. Dus daar beginnen ze al vroeg met dansen ook, om 8 uur vanavond al. In de 404 kun je vanavond naar een extra show gaan van cabaretier Gover Meid. En dan is er ook nog in de 404 het feestje Icoon, waarbij je dus alleen maar Nelly's hits hoort. En daar staat vanavond muziek van Taylor Swift centraal. One minute.

De zaterdagavond van Club FM, daar luister je naar. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd of dat er zonnige temperaturen gaan blijven of dat het toch een beetje gaat minderen. We gaan het zo meteen samen ontdekken, want Chris van Opstal die heeft zo het weerbericht voor ons. Na de mannen van London Beat, You Bring On The Sun.

0: Hier en daar nog wat zon. Maar later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien. Maxima toch nog 25 graden. Morgen stevige buien met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar het wordt wel frisser.
1: Join the club.

Fam Like You was dat. Ik heb nog een laatste uittip als je aan de kanten van Gent bent, want er is nu een groot bloemen- en plantenfestival bezig in Gent. Gisteren begonnen, loopt nog tot de 10e mei, dus 10 dagen lang kun je dus naar een grote tentoonstelling gaan van bloemen en planten verspreid over de stad Floralië in Gent. Dus misschien kun je daar wel eens iets over opzoeken terwijl we luisteren naar DJ Wout.

0: heb vorige week iets gênants meegemaakt. Ik moest 's morgens naar mijn werk, maar ik was nogal gehaast. Dus ik maakte mij klaar. Ik deed mijn kleren aan, ik had mijn boterhammen gesmeerd en ik was snel mijn tassen nog in de wagen aan het leggen. En ik zat in de wagen en op dat moment dacht ik, oei, zo kan ik echt niet vertrekken. Maar het had niet veel gescheeld of ik was gewoon zo het huis uit gegaan. Ik was met mijn wagen vertrokken en het was gênant geweest als ik zo op mijn werk was toegekomen. Ik vertel je zo wat ik was vergeten.
1: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: Een dakrim. Een dak bestellen, een dak repareren.
3: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, stenen dakpannen, platte daken in EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, hevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professionele plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Hensesteenweg 221 in Zeelen, 0470 06 07 29. Kijk ook op Dakwerken Hofman.
2: Dakwerken Hofman is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
4: Zin in een weekend vol Lego? Kom dan op 2 en 3 mei naar het Your Planet Brick Event in Kalken. Een grote beurs met 1500 vierkante meter vol Lego. Met expo, verkoop en een speelhoek voor de jongste bouwers. Afspraak in zaal Scala, Koolmanstraat 51 in Kalken. Open op zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 17 uur. Inkom €5, kinderen tot en met 6 jaar gratis. Het Your Planet Brick Event, dat wil je niet missen.
5: Hitclub op Club FM. Hitclub met Frederik.

Outcast was dat. Ik zei het daarnet al, ik was vorige week iets superbelangrijks vergeten. Het moest allemaal snel gaan. Ik moest dringend naar mijn werk, maar ik was al enorm gehaast. Ik had net mijn kleren aangedaan. Ik had mijn tanden gepoetst. Ik had heel snel het ontbeten. En ik was eigenlijk in de wagen. En op dat moment dacht ik, zo kan ik echt niet naar mijn werk vertrekken. En dat niet veel gescheeld, of ik stond namelijk met mijn pantoffels op mijn werk. Ja, gewoon met mijn pantoffels nog aan. Goh, dat was gênant geweest. Maar ik had het gelukkig net op tijd gezien, of ik had echt met mijn pantoffels op mijn weg gestaan. Misschien ben jij ook al iets superbelangrijks vergeten, terwijl het gehaast was. Laat maar gerust weten. Deze band die heeft een nieuwe tournee aangekondigd. Zangeres Gijke Arnaert die zet even een stap opzij. En Noemi Wolfs die gaat even terug mee op tournee om het 30-jarig bestaan te vieren met een geweldig orkest erbij. Dit is Hoovenphonic.

0: Het is een Noors trio dat echt wel aanstekelijke dancemuziek maakt. Magnetic kreeg je te horen van Bauza, met dat fijn pianootje zo op de achtergrond. Veel plezier zo meteen met Club Soirée. Alleen maar rustige muziek om helemaal bij te ontspannen vanaf 7 uur. En morgen vroeg, dat maakt Ron van Dijk je wakker. Graag tot volgende week.
1: Veel

0: Shappie, shappie, shappie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Het is 8:00.

Vaak wordt gezegd dat een thuisbatterij in de winter weinig oplevert. In de praktijk blijkt het tegendeel. Met een slimme thuisbatterij van HiVolta bespaar ook jij in de winter aanzienlijk op elektriciteitskosten. Tot wel 40%. Ervaar ook hoe jouw rekening omlaag kan. HiVolta.be. Slim besparen het hele jaar door.

0: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Het is 10 uur.

deugd doen om even te relaxen. Even alles achter jou te laten, uit te blazen. Luister vanaf nu elke avond van 7 tot middernacht naar Club Soirée. Rustige muziek, de hele avond lang bij Club FM.

0: Shopisha, shoppi, shoppi, shoppi, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Het is...

0: ever gonna see my old pop and I know you're ever gonna see his old pop and I smoke.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou er mee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Het is 2:00.